0: Goeiedag, dat is er iemand mijn hals gebit gezien? Ik ben dat kwijtgespeeld toen de aard meezeggen was met Stereo FM. Oh, kijk, ik zit al liggen.
1: Zij ja!

verhoog je omzet. Maak reclame op 4 radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@stereofm.be.

0: is 5 uur. Dit is het regionale nieuws.
1: De Kempense burgercoöperatie Campina Energy blijft groeien en behoort intussen tot de grootste burgercoöperaties van Vlaanderen. De organisatie telt vandaag meer dan 2600 venoten en investeerde al 14 miljoen euro in projecten rond hernieuwbare energie. Er werd nu ook beslist opnieuw een dividend van 3% uit te keren aan de venoten. Een delegatie van wijkvereniging Wolbeg in het Begijnhof in Turnhout heeft een petitie met 300 handtekeningen overhandigd aan schepen Jan van Otten en Annemie der Kinderen. De bewoners karren daarmee het aantal maatregelen in het nieuwe circulatieplan in Turnhout aan. Het plan heeft een nefaste invloed op de bereikbaarheid, veiligheid en wijkwerking van ons stadsdeel, klinkt het. De toekomst van heel veel parochiezalen in de Kempen hangt aan een zijden draadje. Stichting Vicariaat Kempen draagt de eindverantwoordelijkheid voor een kleine 100 parochiezalen, maar is met een rationaliseringsoefening gestart. Conclusie voor onder meer Wortel en Meerlen: er is een nieuw toekomstplan nodig. Voor Wortel zitten de gesprekken goed op de rails, maar voor Meerlen is er dringend een aantal enthousiaste schouders nodig, zegt burgemeester Tine Rombouts.

0: is 6 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De punten waren gisteravond rond 1 uur geteld. Nou, zeg maar vannacht. Bulgarije wint het Eurovisie Songfestival, gevolgd door Israël en Roemenië. België eindigt 21ste. Het is de allereerste overwinning ooit voor Bulgarije, met een hip liedje van een hip meisje. In Antwerpen is gisteren het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld omgebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Jambon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Brasschaat te stoppen, want vorige nacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Eén van hen kwam om het leven, de 4 anderen zijn zwaar gewond. Op social media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval, en dat kan absoluut niet, aldus Jambon. De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een Canadees die op het cruiseschip Ondius zat, heeft positief getest op het hantavirus, meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van het voetbal, want Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. En op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëlier. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilo. De weersverwachting blijft wisselvallig met buien. Kans op onweer vandaag. Maxima iets zachter al, 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
5: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
5: Ramenhal?
4: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
5: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
5: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
4: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
6: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
7: Stereo FM. Niet alleen op stereofm.be, maar ook op Facebook.

0: Het is 7 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De punten waren gisteravond rond 1 uur geteld. Nou ja, zeg maar vannacht. Bulgarije wint het Eurovisie Songfestival, gevolgd door Israël en Roemenië. België eindigt 21ste. Het is de allereerste overwinning ooit voor Bulgarije, met een hip liedje van een hip meisje. In Antwerpen is gisteren het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld omgebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Jambon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Brasschaat te stoppen, want vorige nacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Eén van hen kwam om het leven, de 4 anderen zijn zwaar gewond. Op social media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval, en dat kan absoluut niet, aldus Jambon. De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Een Canadees die op het cruiseschip Ondius zat, heeft positief getest op het hantavirus, meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van het voetbal, want Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. En op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëlier. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilo. De weersverwachting blijft wisselvallig met buien, kans op onweer vandaag. Maxima iets zachter al, 16 graden. De volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
1: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
0: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
1: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Toms Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
2: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
5: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
4: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
5: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
4: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
6: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.

0: het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Oh, schat, nu is het genoeg.
2: Maar schatje toch.
1: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
3: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
1: Salon, kast of boxspring.
3: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
1: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
3: Alles aan echt betaalbare prijzen.
1: En superkwaliteit.
3: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-kusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
1: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
3: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
1: Open op zondag, maandag gesloten.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
7: Verhoog je omzet. Maak reclame op 4 radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@stereofm.be.

0: Ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
0: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
0: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
0: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
0: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be.

0: of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
1: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
2: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
3: Eindelijk een job die echt bij me past.
2: Dus je bent echt content?
3: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
2: Oh, dat is interessant.
3: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
4: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
5: Het bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond. Maar het is Dara met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, omdat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld. Dat zegt de VRT over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.

0: en wil bouwen of verbouwen...
1: Stissus, waar blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Allee, Stissus, doe eens verwacht, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494-74-44-34. Dat is 0494-74-44-34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken, inclusief frisdranken of alcoholische dranken, zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord, van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
5: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.

0: Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Ga je trouwen?
2: Ben je verliefd of verloofd?
1: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
2: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
1: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
2: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
1: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be. De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.

0: is het een auto aan de kant? Jij doet hetzelfde als een kiksen, hè?
1: Wat, hè?
0: Maar je slingert ook van links naar rechts als je aan het rijden bent als Stereo FM opstaat.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar alleen, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
4: Heus dakbouw wordt heus klus. We blijven sterk in platte daken.
5: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
4: Heus klus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 046. 70 28 60 61.
5: Of kijk op heusklus.be.
4: Heusklus, sterk in platte daken.
5: En nu ook groots in kleine klussen.
6: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
7: Het bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond. Maar het is Dara met Bangaranga.

die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, omdat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.

0: Je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
1: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
0: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
1: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
2: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
3: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. En hier... Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
4: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
3: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik nu zeggen. Ik ben niet lumpen.
4: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
3: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
5: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout. Jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.

0: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
1: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
2: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
1: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
2: Ramenhal?
1: Ja, meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
2: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
1: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
2: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
1: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
6: Maar ik zal een spotje om te spreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
7: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.

0: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coat. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
4: Goeiei, ons huis kraakt, trekt en piept.
0: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
4: Nee. We bellen Nevenplastics.
0: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
4: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
0: En ramen?
4: Yep, in PVC of aluminium.
0: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
4: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
0: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
5: Het is 10:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: Het bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond. Maar het is Dara met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even...

idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, omdat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af te vaardigen. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer. Maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.

0: You one of my kind.
1: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen een hete living meer?
3: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneveringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.

0: Mos hat nüst genug.
1: Mos hat je toch.
0: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
2: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
0: Salon, kast of boxspring.
2: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
2: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
2: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
2: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
3: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken. Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
3: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
3: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
3: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
5: U wil bouwen of verbouwen?
6: Stissus, waar blijven die pannen?
5: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
6: Allee, Stissus, doe eens verwacht, Jan!
5: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
6: Stessens, telefoon!
7: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
5: www.dakwerkenstessens.be.

0: van Mars.
1: Oh, gegroet. Zeg, kan ik op Mars naar Stereo FM luisteren?
0: Nee, op Mars hebben we alleen supersonisch geluid.
1: Ja, dan zal ik mijn ruimtereis naar Mars nog wat moeten uitstellen, zeker?

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarzen uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redissebaan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus, sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waarde verzekerd. Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
4: Het bleef toch spannend, dat Eurovisie Songfestival gisteravond. Maar het is Dara met Bangaranga die de trofee mee naar huis mag nemen. Helaas voor topfavoriet Finland. Het is trouwens ook de eerste keer dat Bulgarije het Eurovisie Songfestival wint. Er was nog even het idee dat Israël een mogelijke winnaar was. Dat klonk inderdaad even door de zaal, omdat het land massaal stemmen van het publiek kreeg. Maar de bekendmaking zorgde voor heel wat boegeroep in de zaal. Het is dus Bulgarije geworden deze keer. De organisatie van het Eurovisie Songfestival moet een rechtstreekse stemming toelaten over welke landen deelnemen en duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, dat zegt de VRT, over de commotie rond de Israëlische deelname aan het Songfestival. Gebeurt dat niet, zal de Vlaamse publieke omroep geen kandidaat sturen volgend jaar. Want het is volgend jaar aan de VRT om de Belgische kandidaat af

Dadje. De 30e editie van de Brussels Pride heeft een grote en uitgelaten menigte naar het centrum van Brussel gelokt. Hoewel het weer er somber was, kleurden de straten van de hoofdstad dus met regenboogvlaggen. De politie heeft gisteren een man doodgevonden in de Oostiestraat in Antwerpen, zegt het parket. Er zijn aanwijzingen dat het om een gewelddadig overlijden gaat. Het parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld. Wisselvallig met buien, kans op onweer, maxima 16 graden. De volgende dagen blijft wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en ook weer wat warmer.

0: Donk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouw. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hoge Mouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
1: Grote fabrieksverkoop babyartikelen. Bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee! Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.

0: Dat is geen bril, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen brol, hè. En kijk toch maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha!
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Braschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
3: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.

0: docteur, als ik lang naar een tv kijk, dan worden mijn ogen pijn doen.
1: Tja, beste meneer Janssens, dan stel ik voor dat u naar de radio luistert voortaan. Naar Stereo FM.
2: Let's skate to one song only.

0: us, huh?
1: I don't even know what that means.
2: No one knows what it means, but it's provocative.
1: No, it's not. It
2: gets the people going.
3: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
4: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
5: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
4: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
5: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
4: Blijft er dan geen chaos achter?
5: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
6: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
4: Onze rommel, hun zorg.
6: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
7: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4, in Turnhout.
8: Het is 12 uur. Dit is het regionale nieuws.
9: De Kempische burgercoöperatie Campina Energy blijft groeien en behoort intussen tot de grootste burgercoöperaties van Vlaanderen. De organisatie telt vandaag meer dan 2600 venoten en investeerde al 14 miljoen euro in projecten rond hernieuwbare energie. Er werd nu ook beslist opnieuw een dividend van 3% uit te keren aan de venoten. Een delegatie van wijkvereniging Wobeg in het Begijnhof in Turnhout heeft een petitie met 300 handtekeningen overhandigd aan schepen Jan van Otten en Annemie der Kinderen. De bewoners kaarten daarmee het aantal maatregelen in het nieuwe circulatieplan in Turnhout aan. Het plan heeft een nefaste invloed op de bereikbaarheid, veiligheid en wijkwerking van ons stadsdeel, klinkt het. De toekomst van heel veel parochiezalen in de Kempen hangt aan een zijden draadje. Stichting Vicariaat Kempen draagt de eindverantwoordelijkheid voor een kleine 100 parochiezalen, maar is met een rationaliseringsoefening gestart. Conclusie voor onder meer Wortel en Meerle: er is een nieuw toekomstplan nodig. Voor Wortel zitten de gesprekken goed op de rails, maar voor Meerle is er dringend een aantal enthousiaste schouders nodig, zegt burgemeester Tine Rombouts.

0: als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
1: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
2: Maar ik zet een spotje om te spreken van Dakwerken Hendricks.
1: Wie?
0: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
1: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
0: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
1: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
0: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
3: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
4: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
5: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
4: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
5: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
4: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
6: Je kent het wel, je viervoeter staat te wachten aan de deur, jij springt recht, opent, snuit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
7: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
6: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten, superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
7: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates. Voor baas en beest. Jarenlang comfort.

0: Och, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een eten living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beersen of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
3: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
2: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
3: Ramenhal?
2: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
3: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
2: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
3: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
2: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
4: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Verhoog je omzet. Maak reclame op 4 radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@stereofm.be.

0: perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beerse en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beerse. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
1: Hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
2: Eindelijk een job die echt bij me past.
1: Dus je bent echt content?
2: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
1: Oh, dat is interessant.
2: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
3: Oei, ons huis kraakt, trekt en piept.
1: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
1: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
1: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
1: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
1: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be. Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike-specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
4: Het is 1 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
5: Bijna de helft van alle sociale woningen in Vlaanderen wordt bewoond door singles of alleenstaande ouders, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Gijs de Grande van N-VA heeft opgevraagd. Alleenstaanden zijn dan ook financieel kwetsbaarder. Er waren nog nooit zoveel mantelzorgers in Vlaanderen. Vorig jaar ging het om 100.000 mensen die zich hebben geregistreerd, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor CD&V Katrien Schrijvers heeft opgevraagd. Tegelijkertijd is er net meer vraag naar zorg. En het aantal mantelzorgers tussen 65 en 85 neemt jaar na jaar toe. CD&V wil daar aandacht voor in het nieuwe mantelzorgplan. Het huidige loopt eind dit jaar af. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer en hij was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel omdat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale medische noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zou sprake zijn van bijna 250 vermoedelijke besmettingen en 80 overlijdens in het oosten van het land. Mogelijk liggen die aantallen hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is er ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. In de stad Pforzheim in het noordwesten van Duitsland zijn 30.000 mensen geëvacueerd voor de ontmanteling van een bom, meldt de lokale politie. Het gaat om een bom uit de Tweede Wereldoorlog van 1,8 ton. De bom werd woensdag ontdekt bij werkzaamheden. Door de evacuatie is een groot deel van de stad onbereikbaar en is het openbaar vervoer verstoord. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer, maxima 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook wat zon. De dagen daarna wisselvallig, maar tegen het eind van de week wordt het weer droger.

0: trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
2: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
3: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
4: Heusdakbouw wordt heusklus. We blijven sterk in platte daken.
5: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
4: Heusklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
5: Of kijk op heusklus.be.
4: Heusklus, sterk in platte daken.
5: En nu ook groots in kleine klussen.
6: Arvobouw Arendonk.
7: Algemeen aannemer. De specialist in CLT bouwen.
6: Arvobouw Arendonk.
7: Dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk.
6: Arvobouw Arendonk.
7: Snel en droog en betaalbaar bouwen.
6: Arvobouw Arendonk.
7: Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres.
6: Arvobouw.
7: Hogemouw 710 in Arendonk.
6: En op www.arvobouw.be.

0: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Retische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waarde verzekerd.
2: Oh, schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringen toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Verhoog je omzet. Maak reclame op vier radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@stereofm.be.

0: we mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte. Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere glassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
5: Het is 2:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
6: Bijna de helft van alle sociale woningen in Vlaanderen wordt bewoond door singles of alleenstaande ouders, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Gijs de Grande van N-VA heeft opgevraagd. Alleenstaanden zijn dan ook financieel kwetsbaarder. Er waren nog nooit zoveel mantelzorgers in Vlaanderen. Vorig jaar ging het om 100.000 mensen die zich hebben geregistreerd, blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor CD&V, Katrien Schrijvers, heeft opgevraagd. Tegelijkertijd is er net meer vraag naar zorg. En het aantal mantelzorgers tussen 65 en 85 neemt jaar na jaar toe. CD&V wil daar aandacht voor in het nieuwe mantelzorgplan. Het huidige loopt eind dit jaar af. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer en hij was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel omdat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. De ebola-uitbraak in Congo en Oeganda is een internationale medische noodsituatie. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zou sprake zijn van bijna 250 vermoedelijke besmettingen en 80 overlijdens in het oosten van het land. Mogelijk liggen die aantallen hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is er ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. In de stad Pforzheim in het noordwesten van Duitsland zijn 30.000 mensen geëvacueerd voor de ontmanteling van een bom, meldt de lokale politie. Het gaat om een bom uit de Tweede Wereldoorlog van 1,8 ton. De bom werd woensdag ontdekt bij werkzaamheden. Door de evacuatie is een groot deel van de stad onbereikbaar en is het openbaar vervoer verstoord. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer, maxima 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook wat zon. De dagen daarna wisselvallig, maar tegen het eind van de week wordt het weer droger.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
3: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
2: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
3: LG Builders, uw partner voor elke bouw of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
2: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
4: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.

0: Dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
1: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Casterly en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
0: Nooit val ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik gerust zeggen. Ik ben niet lumpen.
1: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
0: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schraanwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen een bro, hè. En kijk ook maar eens op bgschraanwerkerij.be. Haha.
2: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
3: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
2: Walbers? Wat?
3: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
2: Dus geen een hete living meer?
3: Juist. Alles blijft cool. En 's avonds is het gezellig donker. Puur. Luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
4: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
5: Krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025? Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.

0: Versterk in platte daken.
1: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
0: Hustklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
1: Of kijk op hustklus.be.
0: Hustklus, sterk in platte daken.
1: En nu ook groots in kleine klussen.
2: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
3: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
2: Serieus?

0: Spring?
1: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
0: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
1: Alles aan echt betaalbare prijzen.
0: En superkwaliteit.
1: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
0: Die kwaliteit aan die prijzen? Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
1: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
0: Open op zondag, maandag gesloten.
2: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische Baan 139, Industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
3: Het is 3 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
4: De regeringspartij N-VA wil dat veroordeelde daders van kindermishandeling ook na hun straf een omgangsverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen, ook niet van hun eigen kinderen. De zoekactie langs de E34 tussen Turnhout en Arendonk in de Kempen gisteren heeft niks opgeleverd, meldt het parket. Zo'n 130 speurders zochten er naar een man van 56 die verdween. 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Het is ook niet duidelijk of het om kwaad opzet gaat, maar het onderzoek loopt verder. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigt de internationale noodtoestand af door de ebola-uitbraak in Congo. Er is sprake van 8 bevestigde besmettingen, in buurland Oeganda 2. Maar wellicht liggen die aantallen hoger. Het gaat om een zeldzame variant waar nog geen vaccin voor bestaat. In Congo is er ook sprake van een humanitaire crisis, waardoor het aantal besmettingen kan blijven toenemen. De noodtoestand dient vooral om andere landen in de regio te waarschuwen. Deze namiddag zwaar bewolkt met kans op stevige buien en onweer. Maxima 16 graden, morgen opnieuw buien, maar ook soms zon. De dagen daarna blijft het wisselvallig, maar tegen het eind van de week wordt het droger, zonniger en warmer.

0: grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
1: Goeie, oei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Arvobouw Arendonk, algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk, dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk, snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk, uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw, Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
4: Je kent het wel, je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, snuit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
5: Bij Toms Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
4: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
5: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.

0: Zie je het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.
1: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waardeverzekerd.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.

Al onze lijnen zijn in gebruik. Gelieve geduld te hebben. U wordt zo meteen doorverbonden. Er zijn nog 4 wachtende voor u. Wenst u ondertussen te luisteren naar Stereo FM? Druk dan op 2, gevolgd door het hekje. Go.

0: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
1: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
0: Maar allee, jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
1: Zeg, wat is die echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
0: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.
2: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet.

0: Werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
1: Dagwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
0: Dagwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
1: Of kijk op dagwerken-hendricks.be.
2: Het is 4 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
3: De regeringspartij N-VA wil dat veroordeelde daders van kindermishandeling ook na hun straf een omgaansverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen, ook niet van hun eigen kinderen. Een contactverbod dus. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer en was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel omdat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. In Abu Dhabi is een drone ingeslagen in de buurt van een kerncentrale. Er is brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden. Volgens de regering is er geen gevaar op het vrijkomen van radioactief materiaal. Wie de drone afvuurde is onduidelijk. De voorbije maanden werd Abu Dhabi wel vaker onder vuur genomen door Iran. De 74ste editie van de havenfeesten in Blankenbergen heeft tijdens het verlengde weekend 60.000 bezoekers gelokt. Het zijn er minder dan vorig jaar, maar volgens de organisatie kon het wisselvallig weer de sfeer niet bederven. Moe maar tevreden, zegt de organisator. Deze namiddag zwaar bewolkt met stevige buien en onweer, maxima 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. De dagen daarna wisselvallig. Tegen het eind van de week wordt het droger, zonniger en warmer.

0: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en alle minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
1: U wil bouwen of verbouwen?
2: Stissus, waar blijven die pannen?
1: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
2: Allee, Stissus, doe eens voort, jong!
1: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken. Eén adres, Dakwerken Stessens. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
2: Stissus, telefoon!
3: Dakwerken Stessens. Groot geworden door klein te blijven.
1: www.dakwerkenstessens.be.
4: En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
5: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
4: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
5: Ramenhal?
4: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
5: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
4: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
5: Aha, dan kan ik als doe-het-zelfer nog eens de hand uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
4: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
3: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
6: Hé, hey, gefeliciteerd met je nieuwe job, hè. Daar heffen we het glas op.
7: Eindelijk een job die echt bij me past.
6: Dus je bent echt content?
7: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
6: Oh, dat is interessant.
7: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.

0: Ga je trouwen?
1: Ben je verliefd of verloofd?
0: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
1: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
0: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
1: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
0: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
1: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
2: Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
3: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
2: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
3: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
2: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
0: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op

0: de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en gesield. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
1: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
2: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
1: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
2: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
1: Blijft er dan geen chaos achter?
2: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
3: De Kempische opruimdienst voor particulieren en bedrijven.
1: Onze rommel, hun zorg.
3: Surf naar

0: Alles over een professionele tuinberekening. Sprankomatic. Klaar voor elke zomer.
1: Het is 5:00. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: Regeringspartij N-VA wil dat veroordeelde daders van kindermishandeling ook na hun straf een omgaansverbod kunnen krijgen. Dat ze dus niet meer in de buurt van kinderen mogen komen, ook niet van hun eigen kinderen. Een contactverbod dus. In Frankrijk is een Belgische man van 62 al 5 dagen vermist. Het gaat om een onrustwekkende verdwijning. De man leidt aan de ziekte van Alzheimer en was op bezoek bij zijn familie. Die trok aan de alarmbel omdat hij niet terugkeerde van een wandeling. De politie zocht al met speurhonden en een helikopter naar hem, maar zonder resultaat. In Abu Dhabi is een drone ingeslagen in de buurt van een kerncentrale. Er is brand uitgebroken. Er zijn geen gewonden. Volgens de regering is er geen gevaar op het vrijkomen van radioactief materiaal. Wie de drone afvuurde is onduidelijk. De voorbije maanden werd Abu Dhabi wel vaker onder vuur genomen door Iran. De 74ste editie van de havenfeesten in Blankenbergen heeft tijdens het verlengde weekend 60.000 bezoekers gelokt. Het zijn er minder dan vorig jaar, maar volgens de organisatie kon het wisselvallig weer de sfeer niet bederven. Moe maar tevreden, zegt de organisator. Deze namiddag zwaar bewolkt met stevige buien en onweer, maxima 16 graden. Morgen opnieuw buien, maar soms ook zon. De dagen daarna wisselvallig. Tegen het eind van de week wordt het droger, zonniger en warmer.

0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
1: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
2: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
3: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
4: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
5: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
4: Maar ik zal een keer een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
5: Wie?
4: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaalservice voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
5: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
4: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
5: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014-72-06-91.
4: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.

0: Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief? Of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
1: Kijk eens. Nee, dat is geen brul, hè. Ha, en hier. Dat is degelijk materiaal, hè. En wacht. Hela, doe dat maar eens na, hè. Dat is puur vakmanschap.
0: Voor kwaliteitsvolle algemene schrijnwerkerij in Kasterlee en omstreken moet u bij BG Schrijnwerkerij zijn. U mag steeds rekenen op een kwaliteitsvol resultaat.
1: Nooit ga ik nog op een ander. Geen denken aan. Ja, ja, dat durf ik u niet zeggen. Ik ben niet lumpen.
0: BG Schrijnwerkerij pakt met veel plezier uw hele woning aan. Van dakwerken tot binnenafwerking. BG Schrijnwerkerij doet het allemaal. Hun specialiteit is het vervangen van asbestdaken met uitstekend opgeleid personeel.
1: Dus belt of stuurt eens een mail naar deze vakmannen. BG Schrijnwerkerij. Dat is afwerking van A tot Z voor binnen en buiten. Geen brol, hè. En kijk ook maar eens op bgschrijnwerkerij.be.
0: Haha! In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
2: Zie het al voor je? Verse tomaten, geurige kruiden, lekkere groenten uit je eigen serre. Met een serre van Van Tak maak je die droom waar. Serres met stevige witte serrefolie, 180 micron dik, nu met 4 jaar UV-garantie. Zelf aan de slag. We hebben kaders voor de bouw van een fruitkooi, volière of kippenren ter bescherming van uw kippen tegen vossen. Bestel vandaag nog op www.serresvantak.be. Van Tak Serres, voor de hobbytuinier in hart en nieren.

denkt, heb ik blond of zwart haar? Of heb ik geen haar niet meer? Ben ik klein of groot? Allee, hoor jij mij nu links of rechts? Of in stereo? Op stereo even.

0: Gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en technicus via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
2: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
3: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
2: Husklus, een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
3: Of kijk op husklus.be.
2: Husklus, sterk in platte daken.
3: En nu ook groots in kleine klussen. Ziet u het al voor zich? Uw huis, helemaal zoals u het wil?
4: LG Builders maakt het waar. Van fundering tot dak, van ramen en deuren tot een prachtige tuinpergola, schuifpoorten, hekken en garagedeuren op maat.
3: Een energiezuinige boost voor gevels met isolatie en crepie. Duurzame en stijlvolle opritten. Luifels die u beschermen tegen weer en wind. En pergola's die uw tuin omtoveren tot een sfeervolle buitenruimte.
4: LG Builders, uw partner voor elke bouw- of renovatieproject. Ontdek meer op www.lgbuilders.be.
3: U krijgt 10% korting als u nu LG Builder contacteert met de vermelding radio.
5: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
6: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
5: Maar allee! Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
6: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor het dubbel.
5: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo vastgoed moet zijn.
4: Echo Vastgoed, dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed, uw vastgoedspecialist in de regio.

Inwoners kunnen daardoor vanaf morgen in het gemeentehuis terecht. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Twee andere slachtoffers, de bestuurder van 17 en een passagier van 14, zijn nog in levensgevaar. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. Politie en parket zijn op zoek naar een man die vorig jaar een vrouw aanramde in Merksem in Antwerpen. Uit bewakingsbeelden blijkt dat de man haar al op de tram in het oog hield en achterna ging. Hij is herkenbaar op beelden te zien. Wie de man kent of gezien heeft, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie. Het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak komt morgen aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zit enkel nog crew en medisch personeel. Hun gezondheid wordt nauw opgevolgd. Voorlopig vertoont niemand symptomen. Na aankomst zal het volledige schip grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd. Zeker 11 passagiers van de cruiser raakten besmet met dat Hantavirus. 3 zijn overleden. Hoe ze besmet raakten, wordt onderzocht. In play-off 1 van het voetbal hebben Anderlecht en KV Mechelen 2 tegelijk gespeeld. Anderlecht scoorde de gelijkmaker pas helemaal op het eind van de wedstrijd. In de stand blijft Anderlecht 4e. KV Mechelen blijft laatste, maar met evenveel punten als AA Gent. Vanavond staat het topper Club Brugge Union op het programma. En Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de ronde van Hongarije. Zijn 3e ritoverwinning daar. De eindoverwinning is voor de Zweed Jacob Söderqvist. Vanavond nog stevige buien in het oosten. Aan de kust is het droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen en dinsdag opnieuw buien bij maximaal rond 14 graden. Vanaf woensdag eindelijk wordt het droger en zachter.

0: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
1: Goeiejoei. Ons huis kraakt, trekt en piept.
2: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
1: Nee. We bellen Nevenplastics.
2: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
1: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
2: En ramen?
1: Yep, in PVC of aluminium.
2: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
1: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
2: Nevenplastics. Het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
3: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië. Van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse. En terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minute voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
4: Je kent het wel. Je viervoeter staat te wachten aan de deur. Jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
5: Bij Tom's Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
4: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
5: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates. Voor baas en beest. Jarenlang comfort.

0: Oh, die zon staat de hele dag op de ramen. Het is hier precies een oven.
1: Jij hebt gewoon nood aan schaduw. Tijd voor Walbers Zonneweringen.
0: Walbers? Wat?
1: Walbers Zonneweringen. Zij hebben alles. Screens, rolluiken, overkappingen, zonnetenten, luiken, zelfs ramen en deuren. Alles op maat en volgens afspraak.
0: Dus geen een hete living meer?
1: Juist. Alles blijft cool. En s'avonds is het gezellig donker. Pure luxe. Walbers Zonneweringen. Slim investeren in kwaliteit en service. Bezoek ons in Beerse of op walbers.be en ontdek hoe comfortabel uw woning kan zijn.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
3: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT-bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energiebouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand. In Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen. Eén adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.
2: Ga je trouwen?
4: Ben je verliefd of verloofd?
2: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
4: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
2: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
4: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
2: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.

0: Vergeten Wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Coach. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
1: De zon komt piepen en jij krijgt dorst. Op zoek naar het perfecte wijntje of biertje richting zomer? Of je nu zoekt naar het perfecte zomerwijntje, een verfrissend alcoholvrij alternatief of gewoon een goede bak bier voor op het terras? Bezoek de winkel in Beersen en ontdek een zeer ruim aanbod binnen- en buitenlandse speciaalbieren. Je vindt er ook tot 450 verschillende soorten whisky, de beste prijskwaliteitswijnen en non-alcoholische dranken. We organiseren ook regelmatig proeverijen. Feestmateriaal nodig? Tafels, stoelen, koelwagens? Wij regelen het. En ja, horeca-uitbater? Ook voor jou staan wij klaar. Drankenhandel Klaverblad. Melkerijstraat 2 in Beersen. Parking voor de deur. Meer info via drankenhandelklaverblad.com. Drankenhandel Klaverblad. Slim gekozen, goed geschonken.
2: Oh, schat, nu is het genoeg.
3: Maar schatje toch.
2: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
4: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
2: Salon, kast of boxspring.
4: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
2: Keuze uit ongeveer 500 salons en nog veel meer.
4: Alles aan echt betaalbare prijzen.
2: En superkwaliteit.
4: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
2: Die kwaliteit aan die prijzen, zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
4: Zwanenven Meubelen, Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
2: Open op zondag, maandag gesloten.
5: Het is 7 uur. Dit is het regionale nieuws.
6: De Kempen krijgt er een nieuwe lange afstandswandeling bij. Toerisme provincie Antwerpen en grote routepaden lanceren samen de streek GR Noorderkempen. Een wandelroute van 172 kilometer die langs beide kanten van de Belgisch-Nederlandse grens loopt. De route vertrekt en eindigt in Turnhout.

de kijker. Naar aanleiding van de diversiteitsweek werden alvast kleurrijke bandjes uitgedeeld. En ja, die bandjes symboliseren de verbondenheid en respect voor ieders eigenheid.

0: krijgen we in 2026 opnieuw zo'n droge zomer als in 2025. Bij Spranco Matic in Minderhout zijn ze alvast voorbereid. Onze voorraad pompen, druppelslangen en sproeiers is opnieuw volledig aangevuld. Bij Spranco Matic kan u rekenen op vrijblijvend advies, plaatsbezoek en offertes op maat. Zowel voor de tuinaanlegger als de handige doe-het-zelfer. Laat uw tuin niet over aan het toeval. Je vindt vandaag op www.spranco-matic.be alles over een professionele tuinberekening. Spranco Matic. Klaar voor elke zomer.
1: Welkom bij Flora Vie. De naam zegt het al. Flora en Vie. Bloemen en leven. Met dagverse bloemen rechtstreeks van de bloemenveiling. Verser kan niet. Of je nu op zoek bent naar een kleurrijk boeket, stijlvolle trouw- of rouwbloemen, decoratie of kamerplanten, Flora Vie staat voor u klaar. Steeds met een glimlach, passie en vakmanschap. Bestellen kan telefonisch, via mail of op de webshop. U komt uw bestelling afhalen of wij leveren het op uw adres.
2: Flora Vie brengt kleur in het leven, voor elk moment. Kom langs in Beerse, Bisschopslaan 100 of in Westmalle, Brechtsesteenweg 2. Of bestel vandaag nog op floravie.be.
3: Als je hoog staat, waar je het meeste wind vangt, daar voel je pas het vakmanschap.
4: Zeg, wat staat je daar nu op het dak te doen?
5: Maar ik zal een spotje aan het inspreken van Dakwerken Hendricks.
4: Wie?
3: Dakwerken Hendricks, het Arendonk. Totaal service voor uw dak. Platte daken, hellende daken, groen daken, herstellingen en onderhoud.
4: Maar ook zolderinrichting, gevelbekleding en bijgebouwen in houtskelet. Elke begonnen werf werken ze meteen af en alle afval nemen ze netjes mee.
3: Dakwerken Hendricks, de enige in de buurt met een toonzaal. Open tijdens de werkuren of op afspraak.
4: Dakwerken Hendricks, Hoge Mouw, 1065 in Arendonk. Bel 014 72 06 91.
3: Of kijk op dakwerken-hendricks.be.
6: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be. Of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.

0: Gefeliciteerd met je nieuwe job, hè? Daar heffen we het glas op.
1: Eindelijk een job die echt bij me past.
0: Dus je bent echt content?
1: Zeker. Sinds ik flessenier ben bij Sinnerglas in Lommel, ga ik weer met goesting naar het werk. Trouwens, ze zoeken nog operatoren en techniekers via Start People, met optie op een vast contract.
0: Oh, dat is interessant.
1: SMS gewoon glas naar 8686. Of solliciteer via de website van Start People. En wie weet zijn we binnenkort collega's.
0: Zoek jij een elektrische fiets die echt bij je past? Kom dan naar Hello Velo in Turnhout, jouw e-bike specialist. Of je nu op zoek bent naar een e-bike, elektrische bakfiets of een snelle speed pedelec, bij ons vind je een uitgebreid assortiment, direct leverbaar. We helpen je met persoonlijk advies van onze eigen e-bike specialist. En met onze volledig uitgeruste werkplaats verzorgen we onderhoud en herstellingen, zelfs voor gewone fietsen. Kom langs bij Hello Velo, Steenweg op Mol 24 in Turnhout.
2: Hey Inge, wat ben je aan het doen?
3: Wel Chris, we gaan ons huis verkopen en ik ga een bordje op het raam plakken.
2: Maar allee. Jij weet zeker niet wat daar allemaal komt bij kijken.
3: Zeg, wat is die een echo in uw stem? Ik hoor een dubbel.
2: Ah wel, ik wil duidelijk maken dat je bij Echo. Vastgoed moet zijn. Echo Vastgoed. Dat zijn de lokale makelaars die deel uitmaken van het grootste netwerk makelaars van Century 21. De waardebepaling is helemaal gratis en ze werken met een unieke kwaliteitsgarantie. Ook nieuwsgierig geworden? Kijk snel op www.echovastgoed.be of bel 014 48 12 21. Century 21 Echo Vastgoed. Uw vastgoedspecialist in de regio.
4: Heeft u sieraden, munten, kunst of antiek? Laat ze veilen bij Veilinghuis Medusa. Met een wereldwijd bereik van meer dan 29 miljoen kopers realiseren wij de hoogste opbrengsten voor uw waardevolle stukken. Uw goud en zilver was nog nooit zoveel waard. Veil nu uw sieraden en munten voor de hoogste prijzen. Bezoek onze website www.veilinghuismedusa.be. Veilinghuis Medusa. Waarde

0: Zeg, wat doen we met al die rommel in huis, in de garage en op zolder? Het begint hier precies op een stort te lijken.
1: Simpel, weg ermee. Tijd om orde te scheppen. En snel een beetje ook. De Kempische opruimdienst komt gewoon aan huis en neemt mee wat weg moet. Grof vuil, witgoed, groenafval, steenpuin. Zelfs die zetel waar niemand nog durft in te zitten.
0: Serieus? Want wij hebben geen aanhangwagen en eerlijk gezegd ook geen goesting, hè?
1: Perfect. Zij maken ook woningen, rusthuizen en bedrijfspanden leeg.
0: Blijft er dan geen chaos achter?
1: Integendeel. Alles netjes, proper en bezemschoon.
2: De Kempische opruimdienst. Voor particulieren en bedrijven.
0: Onze rommel, hun zorg.
2: Surf naar kempischeopruimdienst.be. Zij ruimen op en jij kan weer ademen.
3: Goeie. Ons huis kraakt, trekt en piept.
4: Volgens mij moeten we de huisdokter bellen.
3: Nee. We bellen Nevenplastics.
4: Ja, dat bedoel ik, hè. De huisdokters met een ladder.
3: Nevenplastics. Voor dakconstructies, dakisolatie, dakgoten, dakkapellen, dakramen en koepels. Maar ook gevelbekleding met isolatie, PVC, trespa of sidings.
4: En ramen?
3: Yep, in PVC of aluminium.
4: Nevenplastics heeft meer dan 50 jaar ervaring.
3: Misschien komt u in aanmerking voor een premie. Controleer dat via Mijn Verbouwpremie.
4: Nevenplastics, het adres voor uw renovatie-idee. Surf naar nevenplastics.be.
5: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
6: Maak een culinaire wereldreis helemaal op jouw tempo. Bij Wokpaleis Weinigem geniet je van een all-in dinnerformule van 3 uur. Dat betekent onbeperkt heerlijke gerechten en dranken. Inclusief frisdranken of alcoholische dranken. Zoals huiswijnen, wit, rood en rosé en ook bier. Ook warme dranken en dessert zijn inbegrepen. Reis de wereld rond op je bord. Van Japan tot Italië, van de charme van een Franse bistro tot de krachtige smaken van een Amerikaans steakhouse en terug naar het hart van de Oosterse keuken. Alles wordt live en à la minuut voor je klaargemaakt. Reserveer eenvoudig online via www.wokpaleis.be. Proef de wereld op één bord bij Wokpaleis in Weinigem.
7: Het is 8 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
8: De bestuurder van 17 van het ongeval in Braschaat vrijdag is buiten levensgevaar, meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. 2 andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststelling reed hij veel te snel. Er waren vorig jaar een pak meer meldingen over sociale fraude, blijkt uit cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het ging vorig jaar om 7873 meldingen, 600 meer dan het jaar ervoor. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese staatspersbureau. Het zou een schending betekenen van het bestand tussen de twee. Dat werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Volgens Libanon heeft het bestand nooit veel voorgesteld. Er zouden sinds het een maand geleden inging 400 doden zijn gevallen in Libanon.

Rosso e La Lollio blijft leider in het klassement, maar Vingegaard nadert tot op 2 minuten 24. Vanavond nog stevige buien in het oosten van het land, in het westen droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen dinsdag opnieuw buien bij 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en ook zachter.

0: U wil bouwen of verbouwen?
1: Stissus, hoog blijven die pannen?
0: Goedkoop en oerdegelijk vakwerk.
1: Alles, Stissus, doe eens vlucht, jong!
0: Hellende en platte daken, zolderafwerking of algemene gevelwerken? Eén adres, Dakwerken Stissus. Bel 0494 74 44 34. Dat is 0494 74 44 34.
1: Stissus, telefoon!
2: Dakwerken Stissus. Groot geworden door klein te blijven.
0: www.dakwerkenstessens.be.
3: Ontdek de ongeëvenaarde kwaliteit en diversiteit van Best Meat Vleeshal. Waar passie voor vlees samensmelt met uitmuntende service. Best Meat Vleeshal is de specialist in het leveren van hoogwaardig vlees. Uw bestelling wordt vers klaargemaakt, onmiddellijk verpakt en geseald. Naast restaurants bedienen we ook kantinekeukens en cateraars. Rundvlees van Vaarse uit de Ardennen, lamsvlees, Belgisch varkensvlees en kippenvlees. Je vindt het bij Best Meat Vleeshal. Als particulier kan u terecht in onze winkel op donderdag van 12 tot 16 uur, op vrijdag van 11 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur. Overtuig uzelf van de kwaliteit die wij bieden en kom langs in Kasterlee, Redische baan 139, industrieterrein Rode Akkers. U kunt vertrouwen op Best Meat Vleeshal uit Kasterlee voor consistente kwaliteit.
4: Grote fabrieksverkoop babyartikelen bij Deva International. Tot 70% op bedjes, parken, textiel, autostoelen, kinderwagens, badspullen en meer. 22, 23 en 24 mei. Nieuwe Kaai 31 Turnhout. Gebouw Leenbakker. Op Facebook Deva International.
5: Arvobouw Arendonk. Algemeen aannemer. De specialist in CLT bouwen. Arvobouw Arendonk. Dat is laag energie bouwen met een minimale ecologische voetafdruk. Arvobouw Arendonk. Snel en droog en betaalbaar bouwen. Arvobouw Arendonk. Uw woning, kantoor of industriepand in Vlaanderen en Nederland. Zonder zorgen bouwen, één adres. Arvobouw. Hogemouw 710 in Arendonk. En op www.arvobouw.be.

0: Rootbox, shake your rootbox. En wanneer komen mijn nieuwe ramen?
1: Ah wel, ik zag ze al in mijn dromen. Afgewerkt met dorpels, afkasting en al.
0: Tijd om wakker te worden, schatje. Kom, we kijken op ramenhal.be.
1: Ramenhal?
0: Ja, ja. Meer dan 10.000 ramen, deuren en schuiframen op voorraad en een ruime keuze aan toebehoren.
1: Allee zeg, dat is wel voor heel veel huizen ineens, hè?
0: Ja, en dat in meerdere kleuren. Kom, we kunnen ook ter plaatse uitkiezen en onmiddellijk meenemen.
1: Aha, dan kan ik als doe-het-zelver nog eens de handen uit de mouwen steken en daardoor ook nog eens sterk besparen.
0: Ramenhal.be, dat is naast stokverkoop ook maatwerk en binnen 48 uur een gratis offerte.
2: Ramenhal.be, dat is kwaliteit, maar toch goedkoop.
0: Je kent het wel, je viervoeter staat te wachten aan de deur, jij springt recht, opent, sluit en 5 minuten later begint het opnieuw. Je droomt van dat ene luikje waarmee hij zelf naar buiten kan.
3: Bij Tom's Gates vind je stijlvolle houten honden- en kattenluiken. Tochtvrij, stil en veilig. Of het nu in deur, glas of muur is, elk model is met zorg gemaakt. En voorzien van een stevige nachtdeur van bijna 2 centimeter dik.
0: En wil je het helemaal comfortabel? Onze muurmodellen hebben een massief houten, superisolerende tunnel met dubbele sluitingsflap. We plaatsen het graag voor jou of je monteert het zelf in een handomdraai.
3: Ontdek de verschillende kleuren en formaten op onze webshop via tomsgates.com. Tom's Gates, voor baas en beest. Jarenlang comfort.
4: Ga je trouwen?
5: Ben je verliefd of verloofd?
4: Dan heeft Juwelen Eternel in Turnhout alles wat je nodig hebt om een uniek moment nog onvergetelijker te maken. Uw idee op maat gemaakt? Het kan bij Juwelen Eternel, de speciaalzaak voor trouw- en verlovingsringen.
5: Maak een afspraak en ontdek het brede aanbod in alle stijlen, materialen en prijsklassen.
4: Ringen voor de mooiste dag van jullie leven. Een symbool van eeuwige trouw en een tastbare herinnering voor altijd.
5: En ook voor een bijpassend bruidsjuweel, de juiste oorbellen, halsketting of armband, ben je hier op het juiste adres.
4: Maak je look helemaal af met Juwelen Eternel aan Le Bon in Turnhout. En kijk ook op eternel.be.
6: Oh schat, nu is het genoeg.
7: Maar schatje toch.
6: Ik zak door mijn stoel. We rijden nu naar Zwanenven Meubelen.
8: Dringend toe aan een nieuwe tafel en stoelen.
6: Salon, kast of boxspring.
8: Zwanenven Meubelen heeft het allemaal.
6: Keuze uit ongeveer 500 salons. En nog veel meer.
8: Alles aan echt betaalbare prijzen.
6: En superkwaliteit.
8: Zwanenven Meubelen is expert in topkwaliteit B-keusmeubelen van Overstocks. Restpartijen, uitloopmodellen, geannuleerde orders en faillissementen.
6: Die kwaliteit aan die prijzen. Zelfs verlichting en decoratie. En bijna alles direct leverbaar.
8: Zwanenven Meubelen. Steenweg op Mol 187 in Oud-Turnhout.
6: Open op zondag, maandag gesloten.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: De chanteur hier nog eens, hè. De dagen weer al langer, de bloemetjes groeien weer, de lengte is er. Zeg, dan gaan we toch met mijn koptelefoon op en stereo even in mijn oren. Vandaag is

0: Is je zicht wat troebel? Dan is het tijd voor glasheldere klassen. Al meer dan 30 jaar is Glaswerken van Heertum de specialist in glas op maat. Van renovatie tot nieuwbouw, van interieur tot exterieur. Reken op lokaal vakmanschap, meer comfort in huis en bespaar op energie. Vraag een gratis offerte op glaswerken-vanheertum.be of kom naar Koeibleugen 6 in Turnhout. Glaswerken van Heertum. De toekomst is glashelder.
1: Husdakbouw wordt Husklus. We blijven sterk in platte daken.
2: Maar voortaan klaren we ook kleine klussen. Een wandje in giprok, schilderwerken, een schutting, isolatie op zolder, een nieuw kraantje, lavabo of toilet.
1: Husklus. Een probleem in of rond je huis? Geef ons een seintje op 0476 28 60 61.
2: Of kijk op husklus.be.
1: Husklus. Sterk in platte daken.
2: En nu ook groots in kleine klussen.
3: De meest complete wasstraat? Carwash Planet in Turnhout. Dat is een snelle, hypermoderne en makkelijk te bereiken carwash. Uw wagen gewassen op een milieuvriendelijke wijze door onze biologisch afbreekbare producten en 93% waterrecuperatie. Zo groen kan je het zelf niet doen. Carwash Planet. Elke dag open, zelfs op zondag tot 1 uur. Ontdek al onze programma's en jouw voordelen via carwashplanet.be. Met nu het ultieme vuil- en waterafstotende programma Protect Code. Carwash Planet, Muizenvenstraat 4 in Turnhout.
4: Het is 9 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
5: De bestuurder van 17 van het ongeval in Brasschaat vrijdag is buiten levensgevaar, meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. Twee andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststelling reed hij veel te snel. Er waren vorig jaar een pak meer meldingen over sociale fraude, blijkt uit cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het ging vorig jaar om 7873 meldingen, 600 meer dan het jaar ervoor. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese staatspersbureau. Het zou een schending betekenen van het bestand tussen de twee. Dat werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Volgens Libanon heeft het bestand nooit veel voorgesteld. Er zouden sinds het een maand geleden inging 400 doden zijn gevallen in Libanon. In het voetbal is de heenwedstrijd gespeeld van de barrage voor een plaats in de hoogste klasse. Lommel haalde het met 3-2 van Dender. Winnende doelpunt viel in de extra tijd. De terugwedstrijd wordt volgend weekend gespeeld. Tim Herlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De eindoverwinning is voor de Zweed Jakob Sudek-Vist. En in de Ronde van Italië heeft de Deen Jonas Vingegaard de negende rit gewonnen. Een rit met aankomst bergop. Hij had 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gell. De Portugees Alfonso Elalolio blijft leider in het klassement, maar Vingegaard nadert tot op 2 minuten 24. Vanavond nog stevige buien in het oosten van het land. In het westen droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen dinsdag opnieuw buien bij 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en ook zachter.

0: Zauberlinde.
1: Ah, oh, als ik een goede muziek hoor, hè, dan kan ik niet stilzitten. Oh, dans ik zo graag. Maar nu ben ik al maanden aan een stuk aan het dansen op die muziek van Stereo FM. Oh, ik voel ik mijn voetjes niet.

0: is 10 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De bestuurder van 17 van het ongeval in Brasschaat vrijdag is buiten levensgevaar, meldt het parket. Een passagier van 14 vecht nog voor zijn leven. Twee andere inzittenden van 16 raakten zwaar gewond. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. De bestuurder had geen rijbewijs en volgens de eerste vaststellingen reed hij veel te snel. Er waren vorig jaar een pak meer meldingen over sociale fraude, blijkt uit cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het ging vorig jaar om 7873 meldingen, 600 meer dan het jaar ervoor. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op Libanon, meldt het Libanese staatspersbureau. Het zou een schending betekenen van het bestand tussen de twee. Dat werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Volgens Libanon heeft het bestand nooit veel voorgesteld. Er zouden sinds het een maand geleden inging 400 doden zijn gevallen in Libanon. In het voetbal is de heenwedstrijd gespeeld van de barrage voor een plaats in de hoogste klasse. Lommel haalde het met 3-2 van Dender. Winnende doelpunt viel in de extra tijd. De terugwedstrijd wordt volgend weekend gespeeld. Tim Merlier heeft de laatste rit gewonnen in de Ronde van Hongarije. Zijn derde ritoverwinning daar. Hij was de snelste in de sprint van een uitgedund peloton. De eindoverwinning is voor de Zweed Jakob Söderqvist. En in de Ronde van Italië heeft de Deen Jonas Vingegaard de negende rit gewonnen. Een rit met aankomst bergop. Hij had 12 seconden voorsprong op de Oostenrijker Felix Gell. De Portugees Alfonso Eilalolio blijft leider in het klassement, maar Vingegaard nadert tot op 2 minuten 24. Vanavond nog stevige buien in het oosten van het land. In het westen droger. In de loop van de nacht trekken de buien weg. Morgen dinsdag opnieuw buien bij 14 graden. Vanaf woensdag wordt het droger en ook zachter.

verhoog je omzet. Maak reclame op 4 radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@stereofm.be.

0: Het is 11 uur. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: In Mortsel in Antwerpen is het dak van een Carrefour-supermarkt gedeeltelijk ingestort. En dat kwam door een wolkbreuk gisteravond. Er had zich water opgehoopt op het dak. Het is nog niet duidelijk wanneer de winkel opnieuw kan openen. Er is een risico op een veel grotere ebola-uitbraak in Congo en Oeganda. Dat zeggen Vlaamse experten. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan de komende dagen nog fors oplopen. Voor ons land is er voorlopig geen risico. De Wereldgezondheidsorganisatie kondigde wel de internationale noodtoestand af. En dat is op zich wel vreemd te noemen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn doel in Gaza bijna bereikt is. Alle verantwoordelijken voor de Hamas-aanslag op 7 oktober 2023 moeten dood. De uitspraak komt er 2 dagen na een zware aanval waarbij een van de leiders van Hamas gedood werd. Bij de aanslag op 7 oktober kwamen 1200 mensen om. Bij het grootschalige offensief dat Israël sindsdien voert zijn al zeker 72.000 Palestijnen gedood. In het voetbal heeft Club Brugge een grote stap gezet naar de titel. Het won de topper tegen Union met 5-0. In de stand heeft Club 4 punten voorsprong op Union met nog 2 wedstrijden te gaan. Het offerfeest vindt plaats op 27 mei. Dat heeft het executief van de moslims in ons land meegedeeld. Het offerfeest herdenkt dat de profeet Abraham bereid was zijn zoon te offeren voor God. Ter gelegenheid van dat offerfeest doen miljoenen moslims een bedevaart naar Mekka. De weersverwachting wisselvallig met opklaringen, ook weer buien, maxima 14 graden. Morgen dinsdag periode van regen. Vanaf woensdag wordt het droger en gelukkig ook wat warmer.

zitten, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

87.733. Maar niet voor lang meer. Die ene persoon die niet luistert naar Stereo FM moet vandaag die groep verlaten. Kan niet de homo luisteralis worden.

verhoog je omzet. Maak reclame op 4 radiofrequenties tegelijkertijd. Mail reclame@stereofm.be.

0: Kom maar binnen. Als u niet naar Stereo FM luistert, dan mag u op deze knop hier drukken, hè.
1: Oh, zeg!
0: Ja, dat komt ervan, hè.